0: voor de Roemeense kust gemeld. Een van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones.

0: vloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Cor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-cor.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit.

0: In de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hobbymeister.com.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid.

0: Vensters op Rielke, met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets, met early bird korting, nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
8: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
8: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Muziek Express met Richard de Bruin. Elke week de beste muziek op Seabreeze AM.

0: Coco.
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst.

0: fcsurprise.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Martin.
7: Hallo Martin.
6: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van.

Don Henley met The Boys of Summer uit 85. De enige solo-hit van de zanger en drummer van de Eagles bij ons. Tom Petty's heartbreaker Mike Campbell is de componist van het melancholieke werkje. Martin's Music Show. Woensdag, goedemorgen.

Driemaal. De spannende jaarweg 70 in de show. De eerste was van Pilot, Magic uit 1975. De Jackson 5 daarna, I Want You Back uit 1970. En de laatste was van Queen, Don't Stop Me Now, hit in 1979. Martin's Morning Music Show, tot 8 uur. Nostalgische hits in de ochtendspits. Goedemorgen.

Je bent weer in 1900 toen. En we hadden Eric Burdon and the Animals uit 1969. Ring of Fire, origineel van Johnny Cash. Jerry and the Pacemakers, daarna met hun eerste single in de tijd. How Do You Do It uit 1963. En de laatste was van de Spencer Davis Group. Keep on Running uit 66. Het is 7:30 AM, hier op 1395.

We doen de hits. Uit de tijd dat er nog muziek werd gemaakt. De jaren 80 kwamen voorbij in de show. Cadans was de eerste van de laatste drie. In het donker uit 1983. Vesta Williams en daarna met haar enige hit Once Bitten, Twice Shy uit 1987. En de laatste was van de Talking Heads. Once in a Lifetime was een hit in 1981. Luister, dit is The Sweet.

dat gaat vanzelf. En daar hoef je niks voor te doen. Clint Eastwood was dat, samen met General Saint. Stop That Train uit 1984. De Shoes hadden we daarvoor met Na Na Na uit 1967. En de eerste van de afgelopen drie was van de Sweet Papa Joe uit 1972. Paula Abdul heb ik nog voor je met Opposites Attract uit 1990. En Godly and Cream, A Little Piece of Heaven uit 1988. Veel plezier met de collega's. Dank voor de klandizie. En graag tot morgenochtend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnenblijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor

0: De klant is zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Milko.

maar even 41 jaar terug in de tijd, 1985. Ja, toen kwam deze band in de Nederlandse top 40. Ik heb het over de Time Bandits. Natuurlijk met de zang van Alida Sinnink. En je hoorde Endless Road hier op Radio Seabreeze. Goedemorgen.

0: Leuk dat je luistert. En dank aan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, we moeten weer aan de slag. En dus snel uit bed.
1: Good morning, good morning. Sunbeam, gezond, smile through. Good morning.
0: Het is vandaag 7 oktober 2026. En ook vandaag weer alle ingrediënten aanwezig voor een nieuwe morgenster. Zo rond 20 over 8 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9, dan krijg je de uitslag van de morgenster.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Maar we gaan lekkere muziek draaien. Natuurlijk in dit programma eruit. Het is vandaag woensdag, straks de week doormidden. Maar dit programma tot aan 9 uur met de lekkerste muziek, lekkerste gauwhouden en soms ook wat nieuwe muziek. We gaan nu terug naar 1987. Ja, net waren we in 85. En toen zat in de hitparade William Pitt. Dit is City Lights. Goedemorgen.

Dance Girl. Ze werd in 1965 uitgezonden door het Eurovisie Songfestival. Ze woonde trouwens in Frankrijk, maar ze kwam uit voor Luxemburg. Met een door Serge Gainsbourg geschreven liedje. Poupée de Cire, Poupée de Son. En daarmee won ze het Songfestival. Maar deze was uit 1987 en die heette Ella Ella. Straks ga ik je aanwijzingen geven voor de Morgenster. Maar we gaan eerst een Nederlandstalige plaat draaien. Van onze eigen Rob de Nijs. Was een album met je ogen dicht. En dit is Liever dan Lieveling.

0: Ja, we zijn natuurlijk weer toen aan de aanwijzingen voor de Morgenster. En onze Morgenster is een Amerikaanse singer-songwriter en zanger van de Raspberries. Hij is vooral bekend van twee grote hits. Eentje had hij in 1975 en later in 1988 nog een hele grote hit. Hij groeide op in Lyndhurst, dat ligt in Ohio, Amerika. En al op jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in muziek. Zelfs op 3-jarige leeftijd kreeg hij ritmelessen op het conservatorium van Cleveland. En op zijn 6e kreeg hij vioolles van zijn tante die in het Cleveland Orchestra speelde. In zijn middelbare schooltijd kreeg hij pianoles en leerde zichzelf gitaar spelen. Hij werd hier duidelijk door beïnvloed door de Britse bands zoals The Beatles en The Rolling Stones, die destijds natuurlijk heel populair waren in de Verenigde Staten. En zijn grote hit uit 1976, die zou later gecoverd worden door Celine Dion. Nou, wie zoeken we? Straks zo rond 20:20 ga ik je natuurlijk vertellen wie het is.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: twee dames uit Uitwellinga in Friesland. Aaltje en Doetje de Vries, oftewel beter bekend natuurlijk als de formatie Maywood. Een nummer uit 1980, Mother, How Are You Today? En daarvoor de mooie voorliefde voor muziek, gezongen door John Miles. En dat nummer heet Music. Maar het is ondertussen 8:30 geweest. En dan is de hoogste tijd voor het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb wat oudere nieuwsberichtjes gevonden van 7 oktober. Henry Ford introduceert in 1913 de lopende band. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, de KLM, wordt opgericht in 1917. In 1946 stort in Apeldoorn een Amerikaans legervliegtuig neer op de christelijke HBS. Bijna heel klas 2C komt om het leven. De Verenigde Naties vallen in 1950 onder leiding van Amerika Korea binnen. In 1985 wordt het cruiseschip Agilolauro in gijzeling gehouden door Palestijnse terroristen. En in 2001 is het begin van een Amerikaanse aanval op Afghanistan. Dit was het oude nieuws van 7 oktober.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Alan Parsons Project. In 1982 maakten ze hun zesde studioalbum en die heette Eye in the Sky. En daarvan hoorde je de titeltrack hier bij Radio Seabreeze in de ochtendshow eruit. En we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ja, wat kan ik nog over de morgenster zeggen? Hij heeft een titelsong gezongen in een film in 1987 en die film heette The Dirty Dancing. Nou, welk artiest is dat geweest? Je hoorde straks naar deze van Dubbel, The Captain of Your Heart.

band Double uit Zwitserland bestond uit Kurt Malo en Felix Hoog. En in 1985 dit bekende nummer. Daarna hebben we niet zoveel meer van hun gehoord. En stond op hun album Blue. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. Want daar zit je waarschijnlijk op te wachten. En wie zoeken wij nou? Wij zoeken Eric Carmen. Nou, had je dat goed? Dat denk ik haast wel. Ja, bijna iedereen had het goed. En ik had het over die film Dirty Dancing. Die bracht dus uit in 1987. Heb je hem misschien wel eens gezien? Misschien heb je hem niet gezien, dan moet je hem nog een keer gaan kijken. En dit mooie nummer kwam daar toen als filmtitel op uit. Als, ja, soundtrack moet ik dan zeggen. Dit is Hungry Eyes, Eric Carmen.

It's summertime. Nou, het kan de laatste dag zijn dat we nog temperaturen bereiken zo rond de 28 graden vandaag. Het is exceptioneel, denk ik, op de 7 oktober. Maar het is 2026 en het weer is lekker. En dan ook een lekkere zomerse muziek op de radio van UB40. Dit is Maybe Tomorrow.

Heerlijk, wat een uithaal. Jay and the Americans uit 1980. En je hoort de mooie Cara Mia hier bij Radio Seabreeze. Nu wat Nederlandstalig geluid. Hij is natuurlijk vrachtwagenchauffeur. Hij kan aardig zingen. Hij is in de 80 en hij heet Henk Wijngaard. En hij moest nog wat jaren mee. 1991.

Zelfs ik moet de Beach Boys afbreken, want het is bijna 9 uur. En betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Vriend en collega. En dit programma is er morgen weer. Dan met Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer lekkere muziek, een nieuwe morgenster. En ook weer oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Ik meld me aanstaande zondag weer tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. En ik hoop dat je dan ook weer aan het toestel zit. Een mooie woensdag. Graag tot aanstaande zondag. En geniet van mijn collega's.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n €8.000 kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. 5, 4...

Een Nederlandse band, Husky. Uit het Gooi komen ze. Met de Song of Praise 1975. En het begin van de maand voor de kindermuziek op deze woensdag. Ja, natuurlijk. Tot 10 uur ben ik weer bij je. Met een reis door al die mooie platen. En hij was er ook weer vanmorgen. Milko Roodnat met het programma eruit. Ja, natuurlijk. En wij gaan door. One Moment in Time. Whitney Houston.

Country van Waylon Jennings en Amanda. En we gaan naar Nederlandstalig. Nou, eigenlijk Drentstalig moet ik zeggen. Want we blijven gewoon lekker in Drenthe. De formatie is Kick met Daniel Logus op fietsen.

Zorg. Natuurlijk. Daniel Lohuis op fietsen. En dat allemaal bij Maatwerk in de Muziek. Heerlijk is het. Ja, en we gaan naar de Randstad. Wally Tax. Let's forget what I said.

Middle of the Road, Sacramento. Het kwam uit 1972. En we gaan naar 1975. Ja, Limburg. Mississippi. Ja, ik wou al zeggen, waar blijft hij? Pussycat natuurlijk.

Kate is Song van Simon & Garfunkel, 1965. En het komt van het album The Sound of Silence. En we gaan, we blijven gewoon in de jaren 60 natuurlijk. Jane Pitney, I'm Looking Through the Eyes of Love.

Ze kwamen uit Zweden, Harpo met Movie Star in 1975. En we gaan naar ons eigen land met Alexander Curley, I'll Never Drink Again.

van de Curly, I'll Never Drink Again. Ja, en hij heette eigenlijk Harp Douwe Bremer. We gaan naar Aaron Foley, What's the Matter Baby?

lekker nummer van Alan Foley, What's a Matter Baby. Geluid van de jaren 80. En misschien kijk je ook naar Beste Zangers, een programma in Nederland natuurlijk. En daar zitten Koen en Chris Wouters in, Clouseau, weet je wel. Ze doen het geweldig, moet ik zeggen. Vanochtend lag ik een bericht over dat ze in augustus 2027 optreden in het Koning Boudewijn Stadion. De eerste show, 4 augustus, was in 5 minuten uitverkocht, 110.000 kaarten. En 6 augustus, de tweede uitzending. Ja, of het tweede concert moet ik zeggen ook al. En er is inmiddels ook een derde. Nou, als je weet, kijk maar op de website, dan kom je ze vanzelf tegen. En toen dacht ik, ik ga gewoon een nummer van Clouseau draaien. Ik ben een fan van ze, moet ik zeggen. Hier is Passie.

De eerste voor vier van Woman in Chains. En ik kijk op de klok. Ja, het is tijd voor het laatste nummer bij Maaltijd Kindermuziek op deze woensdag. En we gaan heerlijk op de koffie. Koffie compleet met Tom Polderman natuurlijk. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maaltijd Kindermuziek. En die laatste plaat, State of Independence, komt uit 1992. En de zangeres Donna Summer. Maak het van je dag. En wie weet, tot morgen. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof er vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een fantastisch mooi nummer hè, van niemand minder dan Piet Veerman. Ja, it's a barreling, holding on.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid. Dat is voor ons vanmorgen, luisteren vrienden. Ja, gisteren was een leuke dag, hè? Een leuke uitzending van Koffie Compleet vanaf het Mediapark in Hilversum. En ja, ik heb daar best veel leuke reacties op gekregen. Ja, dat is toch hartstikke leuk om te doen, luisteren vrienden. Oké, vandaag is er weer een normale, reguliere uitzending van het programma Koffie Compleet met heerlijke muziek, heerlijke platen en ga zo maar door. En ook de vraag van vandaag, want ja, daar hebben we ook weer een leuk itemtje voor eigenlijk. Een hele leuke vraag is het, de vraag van vandaag geworden. Zo rond de klok van 10:30, dan komt die vraag voorbij. En dan kan je twee vrijkaarten winnen. Eén vrijkaart eigenlijk voor twee personen. Voor het lichtschip de Texel, welke afgemeerd ligt in Den Helder. Dat is leuk om die kennis van binnen en van buiten bekijken. Is dat leuk om te weten en te zien? Ja, vind ik wel. Als je dat leuk lijkt, dan moet je straks luisteren en dan kan je gezellig meedoen met de vraag van vandaag. En wie weet, halen we jou er wel tussenuit. Je weet het maar nooit.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.

0: Atje! Heerlijk, rock around de klok tonight. Bill Haley en zijn comments en dat allemaal hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze, 1098 en 1395. Het is woensdagmorgen en ja, dat is een dag die fantastisch is, want om 12 uur gaat de zaag er weer in. Dan zagen we de week weer door de midden hier bij Radio Seabreeze en ook bij andere zenders en gaan zo maar door eigenlijk in de hele wereld. Ja, ja. Dan heb je namelijk de ene helft van de week is dan over en de andere helft van de week begint. Nu is hij nog niet over, hè? Dat moet ik erbij zeggen. Het wisselijk viaduct van de A9 in Uitgeest, dat staat op instorten. Al dus een journalist van Follow the Money aan de hand van eigen onderzoek. Hij heeft er zelf zitten kijken en hij zegt van nou, dat zal niet meer zo lang staan. Maar, zegt Rijkswaterstaat, het valt allemaal nog wel mee. Ja, ja, je kan er nog rustig overheen rijden. Dus ik ben benieuwd.
1: Don Polderman.
0: Kent u de Frank Boeijen groep nog, luister vrienden? Jawel, ja, die hebben een fantastisch mooi nummer ooit gebracht en dat heette De Verzoening.

0: Eerlijke, heb me lief van Frank Boeien. En ja, oftewel, de verzoening is het eigenlijk. Hij zegt steeds constant heb me lief, maar officieel heet het de verzoening. Ja, het is wat allemaal. Frank Boeien met zijn groep destijds. En ja, wat was het een goede groep. En wat heeft hij leuke liedjes gemaakt in die periode. Eerlijk is eerlijk. Een hilarische huisnummer chaos op de Soester Ferdinand Huiklaan. Ja, nu al staan er 14 huizen op huisnummer 20 ingeschreven. En Soes denkt dat het slim is om daar nog eens dik 30 adressen aan toe te voegen. Jan en Eke van huisnummer 20, het enige echte zonder toevoeging, die vrezen het ergste. Ze hebben nu al te maken met verkeerd bezorgde springkussens, uitgeladen nieuwe keukens voor de deur, maaltijden en zelfs energiecontracten op hun adres waar ze helemaal niks van af weten. Is er nou echt helemaal niemand bij zo'n gemeente die denkt, die is niet echt handig? Nummer 20A, 20B, 20C en ga zo maar door en dat kan je dan ja, zo'n 30, 40 keer doen straks. Ja, dat gaat niet goed, hè? Jongens. Ja, gemeentemensen, die denken wel eens van dat ze alles weten, maar die is niet zo, hoor.
1: Zeg

mooi, hè? Een plaatje van niemand meer dan Ella Fitzgerald. En it's dedicated to you. Ja, speciaal voor u ook. Ja, laten we eerlijk zijn. Een hele oude is het, hoor. Uit de jaren 50. Dit is Radio Cybris, Europe's nummer van radio. Zo af en toe duiken we ook wel eens de jaren 50 in. Meestal de jaren 60, 70, 80 en 90. En heel af en toe een klein beetje nieuw. Dat kan ook gebeuren. Ja, de deelgedeelte van Noord-Holland, West-Friesland namelijk, dringt in een brandbrief aan minister... aan de minister aan op voorrang voor de vernieuwing van bruggen aan de Houtripdijk. Ja, stel het budget beschikbaar en kom met een concreet plan, want het kan toch niet zo zijn dat dat hele deel van West-Friesland straks verstokt blijft gaan van vrachtverkeer en dat soort dingen meer. Dus gewoon onmogelijk. Die kan niet, dat mag niet, en zorg ervoor dat er een nieuwe brug komt. En gelijk hebben ze, hoor, lieve luistervrienden, als je het mij vraagt. Maar ja, wie ben ik, hè?

0: Wait for 11, ja, een heerlijke plaat van Nadine. En dat is ook alweer heel wat jaren geleden, laatste vrienden, dat een plaatje op de plaat gezet is, om het zo maar eventjes te noemen. Ja, laten we eerlijk zijn. Wind Force 11, ja, je luistert naar Radio Seabreeze. Ik hoop niet dat we Wind Force 11 krijgen, hoor. Nee. Laat het maar lekker grijnen zoals het nu is.
1: Koffie compleet.
0: Goedemorgen. Ja, koffie compleet. Goedemorgen. En ook dat nog zelf, lieve luister vrienden. Tom Polderman is er ook bij. Dit jingeltje had eigenlijk helemaal nog niet gemogen. Maar goed, maakt niet uit, hoor. Oh.

0: Ja, Shazam heette het nummer van Doe en Eddie. Ja, is toch leuk? Ja, jaren geleden. Heel lang geleden dat dit een leuke hit was en die heel vaak gedraaid werd op de radio. Lieve luisteraars en vrienden, de vraag van vandaag, woensdag 7 oktober 2026. In Den Helder ligt een museumlichtschip dat heet de Texel, dat jarenlang een baken in zee was voor de scheepvaart op de Waddenzee. Tegenwoordig ligt hij als museumlichtschip in Texel geparkeerd en daar kan je naartoe. Lijkt het jou leuk om deze eens te bezoeken van binnen en van buiten, om die te verkennen? Doe dan mee aan de vraag van vandaag en win een vrijkaart voor 2 personen. Let wel, ik geef maar 1 vrijkaart weg voor 2 personen, dus zorg dat je er snel bij bent. De vraag van vandaag is een muzikale vraag, lieve luistervrienden. We kennen allemaal de palingsound van de Volendamse Cats, kent u ongetwijfeld ook. De kreet palingsound is ooit bedacht door Willem van Kooten, alias Joost en Draaier, destijds bij Radio Veronica. Maar welke hit is onlosmakelijk verbonden aan de Volendamse Cats? Ja, is dat bijvoorbeeld A. Pearly Dum, B. Little Cream Back of C. Lia? Ja, welke hit is onlosmakelijk verbonden aan de Volendamse Cats? Is dat A. Pearly Dum, B. Little Cream Back of C. Lia? De eerste die het juiste antwoord mailt naar Ton Theodor Otto Nico @radioseabreeze.nl. Ton @radioseabreeze.nl. Die krijgt 2 vrijkaarten. 1 vrijkaart voor 2 personen eigenlijk. Om het museumlichtschip de Texel in Den Helder te bezoeken. Let op, het schip is niet geschikt voor mensen die slechter been zijn. Dus dat is even belangrijk om te weten.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Polderman.

Ja, leuk hè. Een plaatje van Bettine Stenberg. Je hoort er niet veel meer van deze dame. Maar er is een hele periode geweest dat ze heel veel platen heeft uitgebracht. En heel veel nummers heeft uitgebracht. Dit nummer heette Roses from the South. Bettine Stenberg, heerlijk hoor. Hier op Radio Cyberis gebracht. Weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke plaat draaien van Benny Nijman. Je moet niet bang zijn voor het leven.

0: Ja, dat is zo. Lieve luistervrienden, leven duurt maar even en dan is het met de pret gedaan. Benny Nijman was dit met een liedje wat hij de tekst van geschreven heeft. En Nikos Ignatiadis heeft destijds het liedje gecomponeerd. Dat is toch leuk, hè? Je moet niet bang zijn voor het leven, honey. Ja, toch?
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Kom je ook gezellig op een feestje? Leuk hoor.

0: Ja, lekker hè. Gewoon gezellig bij ons feestje komen, dat is leuk. It's My Party, een leuke plaat van niemand minder dan Leslie Gore. Dat is jaren en jaren en jaren geleden.
1: Radio Sea Breeze, beste keus voor all these radios.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, bijzonder goedemorgen. Ik heb hier een hele mooie plaat van John Carr, Fly Me to the Moon.

Ik hou van jou. Heerlijk, hè? Ja, het lijkt met John Carr. Fly me to the moon. Wat klonk dat lekker? Wel apart, hè? Want Fly me to the moon is natuurlijk al een hele oude. En hij heeft hem in een nieuw jasje gestoken. En ik moet zeggen, dat klonk wel heel apart eigenlijk. Heel anders dan dat wij gewend zijn normaal gesproken van Fly me to the moon. Het is ook mooi. Hmm.

0: heerlijk. Leuk plaatje was dat van Robert Long, laat ik eerlijk zijn. Hij heeft het zelf geschreven destijds. En ja, zei mijn moeder altijd. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk hier op Radio Seabreeze. Daar hoor je het, de gezelligste muziek van de hele wereld in mijn omgeving. Geloof het of niet?
1: Radio Seabreeze AM.

0: Heerlijk, hè? Ja, de little old lady from Pasadena. Ja, er zijn zoveel oude dames in de wereld, hè, laten we eerlijk zijn. Ja, Jan en Dean waren dit. En voor iedereen die zich oud voelt, en misschien bent u wel wat ouder en zegt u, ik voel wel helemaal niet oud, ik ben er gewoon hartstikke jong. Dan is hij ook voor u bedoeld. Ja, zo is dat.
1: The music grabs your ears and your heart.
0: En ik heb hier een hele mooie plaat van niemand minder dan Gerard Joling. Midnight to Midnight. Heerlijk rustig hoor. Ja, om lekker op je gemak in je bakje koffie leeg te lurken. Ja, zo is dat. Gebakje erbij, wat willen we dan meer? Of een koekje, kan ook.

0: Midnight to Midnight. Ja, een plaatje van niemand minder dan Gerard Joling. Hoe kan het ook anders? Waar kan die man mooi zingen? Eerlijk is eerlijk is eerlijk is eerlijk. Goed, lieve luistervrienden, kijk op de klok van Gehoorzaamheid. Dan zien we dat het tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Maar dat doe ik niet voordat ik nog één keer de vraag van vandaag gesteld heb. Want mocht het zijn dat je het leuk lijkt om twee vrijkaarten te winnen voor het lichtschip De Texel in Den Helder. Om dat weer van binnen en van buiten te gaan bekijken. Dan moet je even goed luisteren, want we hebben de vraag van vandaag. En dan kan je een kaart winnen voor twee personen, een vrijkaart voor twee personen, om gezellig naar dat lichtschip toe te gaan. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, wat ik van u wil weten, we kennen natuurlijk allemaal de Volendamse kerst. En we weten ook dat daar vandaan eigenlijk de palingsound vandaan gekomen is. Willem Verkoten heeft er destijds bedacht, die palingsound, als de heren van de kerst weer eens een keer naar de studio van Veronica kwamen met een nieuw plaatje en dat soort dingen meer. Ja, met een pondje paling mee. En dan zei ze, Willem, heerlijk hoor, we gaan paling eten. De palingsound is er weer. Maar ik wil van u graag weten, welke hit is er onlosmakelijk verbonden aan de Volendamse Cats? Is dat A, Pearly Dum, B, Little Green Bag en C, Lia? De eerste die het juiste antwoord mailt naar ton@radiosybris.nl. Misschien is het al binnen, ik weet het niet. Het kan ook zijn dat u het nog niet wist. Maar in ieder geval, die krijgt twee vrijkaarten om het museum lichtschip De Texel in Den Helder te bezoeken. En ik moet erbij zeggen, het schip is niet geschikt voor mensen die slecht kunnen lopen. Dus als je slecht op been bent, dan moet je niet meedoen, want dan gaat het helemaal niet goed. Mail het naar Ton, Theodor, Otto, Nico, @radiosybris.nl. Radio te schrijven van ons Radio Seabreeze, SEABREEZE en dan .nl. Ik zou er zeker aan meedoen, want het is hartstikke leuk om die kaarten te winnen. Laten we eerlijk zijn.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Ton Polderman.
0: Hij dat maar weet. Mij betreft, tot morgen.

0: nieuws van 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namaakdak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt de daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Zomerradio. Zomerradio.
0: De Seabreeze AM.
11: Goedemorgen.
12: Het is zomer.
13: Landgenoten.
14: De binnen zonder kloppen.
10: lekker stemmetje hebben overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
13: Waar is iedereen dan? Hallo!
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
15: Goedemorgen.

Goedemorgen, dit is Binnen Zonder Koppen en ik ben Wiebe Christ. Welkom bij het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze. Met de beste classics en vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. We openen vandaag met Them and Here Comes the Night, dat uitkwam in 1965. Het haalde de tweede plaats in Engeland en de 24e plaats in Amerika. Lulu bracht het nummer eerder uit in 1964, maar deze versie werd geen grote hit. Them-zanger Van Morrison heeft het nummer later nog vaak tijdens live-optredens gezongen. Een opname hiervan verscheen op het album It's Too Late to Stop Now. Verder is het nummer gecoverd door artiesten als The Exciters, David Bowie, Streethearts, The Rivals. Native gebruikte het als soundtrack van de film Ace Ventura, The Fabulous Thunderbirds, Dwight Yoakam en Rod Stewart. Tot zover de feiten van toen. Nu snel naar de bel, want het is en blijft altijd weer nieuwsgierig wie er vandaag een bijdrage komen doen aan dit prachtige programma op Radio Seabreeze. Wat kraakt hier weer lekker. Goedemorgen allemaal. Kom binnen en volg je gevoelige zintuigen naar de geur van koffie en andere versnaperingen. Dan ga ik eens even kijken of iedereen reeds is gearriveerd. Ik zie onder andere de Beatles, David Bowie, The Cats, Left Side, Unit Gloria, de Lewis Clark Orchestra, Normaal, The Millionaires, Bill Haley, de Anita Kersingers, Lisa McHugh en Jiggy Bros. Ook vandaag weer een vrolijk gemengd gezelschap om van te genieten tot aan een warme maaltijd over lunch van 12 uur. Je zult ze niet allemaal herkennen, maar dat is de charme van dit programma. Let's go! Voor de nodige vrolijkheid zonder vrije is zingen niet nodig met het orkest van de Engelse Lewis Clark, die in februari is overleden en 73 jaar werd. Hook on a Can-Can brengt een al beweging op je radio. En daarna duiken we in Veronica Zaken met een mini-special waarin jingles en steunplaten de hoofdrol spelen.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Dit is het geluid van Radio Veronica, het station met veel meer muziek dat als eerste in Nederland het gebruik van jingles introduceerde. Het gebruik van jingles, waardoor Radio Veronica dikwijls grote namen kon toevoegen aan de lijst van haar jinglemakers.
3: Radio Veronica.
2: Sommige artiesten raakten bij een bezoek aan de Veronica Studios zo enthousiast dat zij ter plaatse jingles inzongen die urenlang productie kosten.
3: Radio Veronica.
2: In omloop bij Radio Veronica die alleen voor gericht gebruik in aanmerking komen. Sinds eind 1969 kiest Radio Veronica wekelijks haar alarmschijf.
4: Veronica's alarmschijf.
2: 20 uur muziek per dag en in het weekend zelfs 24 uur. Iedere ochtend.
5: Goedemorgen.
2: Iedere middag.
5: Goedemorgen.

0: muziek, waaronder vooral veel nieuw en even zo goed.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a Veronica flashback.
0: Het Veronica jingle pakket is rijk voorzien van jingles voor speciale gebeurtenissen.
2: De naturale zaterdagmiddag gebeurtenis. 4 uur gerichte hitgevoeligheid op Radio Veronica. Van 2 tot ongeveer 4:30 de Nederlandse hitparade. Daarna tot 6 uur Veronica's tipparade.
0: Jingles voor speciale gebeurtenissen die zich niet alleen op het station afspelen.
3: And the beat goes on and on and on and on. Lil, this weekend where the action is.
4: De Veronica Drive-In Show met Wiebe Christ.
0: Dat is het geluid van Radio Veronica. Niet alleen bepaald door haar muziek, maar zeker ook door middel van haar jingles. Dit alles blijft, als u dat wilt.
5: Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
6: Ditzelfde gebeurt misschien met Radio Veronica over pakweg een jaar. Ditzelfde gebeurt zeker met Radio Veronica als u, Veronica-luisteraar, niet reageert op de actie die zaterdag 31 juli van start is gegaan. De actie tot behoud van Veronica.

Dat was een mini-special met de Jingle Single. U moet wat doen, het is voor Veronica Unit Gloria. Die ooit ook een jingle maakte met de single Heartaches and Sorrow. En het Veronica A-lied. De volgende drie zijn van de Britse Lisa McHugh. Left Sides, onder leiding van Harmon Veerman. Met een vrij onbekend singeltje, maar wel leuk. This is Life. En de Beatles met All You Need Is Love.

95.8.

0: Het oudste plaatje wat ik vandaag voor je draai is van Bill Haley en The Comets. Shake, Rattle and Roll. Werd gemaakt in de 50s. En dan de Nederlandstalige bijdrage. Die komt uit de Achterhoek. Normaal maakte Ohio in 1980. En heeft alles te maken met de motocross.
1: 24 uur per dag. Dus ieder etmaal. De klok rond.
2: Het beste van eigen bodem.
3: Golden Oldies.
4: Your Golden Oldies Station.

Het was Veronica die in de 60's met jingles en programma-promos kwam. In Amerika waren het soms complete liedjes. En de Anita Kerr-zingers waren grote leveranciers van prachtige korte radio- en tv-deuntjes. Zometeen hoor je ze met Half As Much. Nu eerst de Cats en Trying To Explain, in 1971 geschreven door Piet Veerman. Het nummer is een klassieker gebleken, want in 2013 kwam het in de Volendammer Top 1000 terecht. Een eenmalige all-time lijst die in voor luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld. In deze lijst staat het op nummer 215.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

De Anita Kerr Singers maakte niet alleen jingles, maar ook talloze singles en LP's. En dan David Bowie, die staat klaar met The Absolute Beginners, de titelsong van de gelijknamige film uit 1986, dat op zijn beurt weer een bewerking was van het boek van Colin Metcinis.

Het gehalte Nederlandse bijdragen is hoog vandaag. De Apeldoornse G-Bros doen er nog een schepje bovenop met Canta Canta Libre, hun 11e single. Het is een cover van Neil Diamond uit 1972. We kennen het ook in de uitvoering van Piet Veer.

0: dit vrolijk gevarieerde programma is de laatste voor vandaag. Een instrumentale en bekend als Veronica Tune, gemaakt door Percy Faith en de Grunchy Granola Suite. Veel plezier ermee, een prettige voortzetting van deze dag en tot morgenochtend 11 uur. Dan is er weer een nieuwe Binnen zonder kloppen op Radio Seabreeze.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
14: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zonder kloppen. En in Bart's Middag Breeze, muziek van The Fatal Flowers. De Pasadena's komen langs. Maar we hebben ook muziek van The Christians. Maar eerst Anastasia. Dit is One Day.

gesproken wordt, hier of bij jou thuis. Ditmaal Younger Days van de Fatal Flowers. En die verscheen in 1986 en groeide uit tot een van de bekendste nummers van de Amsterdamse band. Het nummer combineert een energieke gitaar-rocksound met een vleugje melancholie en de karakteristieke zang van Richard Jansen. De tekst kijkt terug op een periode van jeugd, vrijheid en herinneringen aan vroeger. Een sterke Nederlandse rockklassieker uit de jaren 80 met een heerlijk rauw randje. In Bart's Middle Breeze, The Fatal Flowers. Hier is

0: luister altijd.
1: Je kunt luisteren naar de app via je telefoon of via de 1098 of de 1395 AM. Of via de stream live.radiocyprus.nl.

0: Het zijn de hits waar jij van houdt. Dit was Curiosity Kill the Cat uit 2019 met Down to Earth.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Lunch mee, eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Muziek Voorbij, de lunch en de koffie. En we hebben een volle pot koffie, dus we drinken een bak koffie met je mee. En we luisteren naar de muziek. De muziek van de Blauw Monkeys. It doesn't have to be this way.

En ditmaal Harvest for the World van The Christians. En die verscheen in 1988 en is een cover van het nummer dat de Isley Brothers in 1976 uitbrachten. De Britse band gaf het nummer een warme pop- en soul-benadering met de kenmerkende samenzang van de broers Christian. De tekst gaat over vrede, gelijkheid en de hoop op een wereld waarin iedereen kan delen in de opbrengst van het leven. Een sfeervolle en betekenisvolle song die door de Christians een heel eigen karakter kreeg. In Bart's Middle Breeze, The Christians and Harvest for the World.

Groot hit uit 1972 van Neil Young, Heart of Gold. En dit was de remix uit 2009. We gaan nog even naar de 80s, naar 1989. Met de Swing Out Sisters op de radio.

met deze plaat van de Swing Out Sister zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met The Farm en All Together Now. Heel bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. En morgen zijn we er gewoon weer, net even na 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
12: Van vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

oude hit van Niels Sadaak en de uitvoering van Ivy Christie uit de jaren 70. Daarmee begonnen wij deze woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En ik zit weer hoog en droog in Frankrijk. Nadat ik de afgelopen dagen in Spanje zat, in de Costa Brava. Dat is het gebied boven Barcelona. En daar heeft het me toch geregend, dat wil je niet weten. Eeuwenoude bomen werden geveld. Wegen liepen onder water. Kortom, daar had je gewoon eigenlijk niet moeten zijn de afgelopen dagen. Maar goed, ik had het gepland. Dus ik zat er en af en toe scheen er ook wel het zonnetje. Maar goed, ik zei het al, hoog en droog weer in Frankrijk. Klaar om weer een nieuwe aflevering te maken van dit programma hier bij Radio Cybris.

Blijft een mooi nummer, hè? The Carpenters. And Close to You. En we hebben een jarige in ons midden. Herman Kramer is jarig. Herman, gefeliciteerd. En je hoort hem vanavond tussen 8 en 10 hier bij Radio Sybaris. En ondertussen gaan wij wat draaien uit de galerij de Ronald Slory. Nummer van Alexander Curly. Misschien wel een van zijn meest beroemde nummers. Verhaal van Guust.

0: de hand.
1: Uit de galerij de Rollers Floria. Je weet dat je kunt de lijst volgen op Spotify. Guus van Alexander Curly. En we hebben een mooie uit de jaren 60 voor je.

De band werd destijds geformeerd om mee te doen aan het Euro Songfestival Baksvis. Ze wonnen dat Songfestival ook. En dit is een van de opvolgers van het lied waarmee ze scoorden in Europa. The Land of Make Believe. Music Boutique, de lekkerste muziek. Ken je deze nog?

0: die heerlijke hits van de Hollies uit de jaren 70. Luisterend naar de titel The Baby.
1: Naast de hitlijst gewonnen.
0: Ja, we hebben er weer eentje. We kennen natuurlijk Lois Lane allemaal uit de jaren 80. Ze scoorde een aantal hele mooie hits. En de afgelopen jaren proberen ze terug te komen, maar het wil nog niet echt lukken. Ook niet bij het nummer How I Wish uit 2025. Het viel naast de hitlijst.

Nina Simone met een nummer uit die musical Hair in God Know I Got Life. Uit ja, eind jaren 60, begin jaren 70. We gaan even naar de jaren 80. Met mooie dansbare muziek. Uit Duitsland, Modern Talking. Dit is Brother Louie.

0: In de jaren 60 werd ze groot samen met haar partner Sonny Bono. De duo Sonny en Cher had natuurlijk een hele grote hit met I Got You Babe. Maar goed, het huwelijk strandde en daarmee waarschijnlijk ook de muzikale samenwerking. En ze ging op de solo tour en scoorde onder andere met Gypsy, Tramps en Thieves. Dat was Cher.
1: Dit is weer een one-hit wonder.
0: Ja hoor, dit is een one-hit wonder.

0: hij bleef het wel proberen hoor. Maar het bleef bij deze ene hele grote hit. Harpo en Jor en Movie Star. En ja, we gaan er weer voor.
1: De galerij, de Hollands Glory. De mooiste Nederlandstalige.
0: Nummer uit de jaren 60, Connie van der Bos. Ze werd onder andere bekend met Ik ben gelukkig zonder jou.

was haar echte eerste grote hit in het jaar 1966. In 1965 vertegenwoordigde zij Nederland op het Eurosongfestival. En dat deze met het lied Het is genoeg. Wat rockabilly muziek hier. Deze woensdagmiddag bij Radio Seabreeze. Dit zijn de Stray Cats en de Runaway Boys.

uit de jaren 80, de Stray Cats, Runaway Boys. En het zou best goed dat de jaren 60 kunnen zijn. En als we het dan toch over de jaren 60 hebben, in het kader van Draai eens wat instrumentaal, The Shadows.

De Fruit Nut City, dat waren de Shadows in het kader van Draai eens een keer wat instrumentaals. Vrienden, kijken naar de klok, constateer ik dat het afgelopen is wat betreft deze editie van Paul's Muziek Boutique. Zometeen veel plezier met Erik Verbouw hier bij Radio Seabreeze. En ik ben er morgen weer, net na het programma van Bart de Zwart.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Zal zien de Radio Seabreeze t-shirts.
15: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
16: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
15: Ga dus snel kijken en bestel.
16: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Even kijken, nou druk ik het verkeerde knopje in, dus moet ik deze hebben. Even snel, snel, snel. Hallo en wees welkom. Ik kom net de studio zo'n beetje binnenrennen, dus ik moest eventjes snel, snel de geruchten de kop indrukken, zal ik maar zeggen. Wees welkom, dit is trouwens de Bouwval. De komende 2 uur ben ik bij je met weer een nieuwe aflevering voor vandaag. En we gaan nou nog niet zo ver terug in de tijd als dat we anders doen. We gaan naar een jaar dat er een hele hoop hits waren. Maar het was ook in dit jaar van alles te doen in Estland. We gaan naar de Antillen. Daar zie ik hier. Hongarije zie ik hier staan. Groningen. Nieuw-Zeeland. Australië. Rotterdam hebben we nog iets over. En Brazilië. Ja. Ook waren de hits te bewonderen in het jaar waar we naar gaan kijken. En op nummer 10 stond daar in de commerciële lijst Titanium van David Guetta featuring Sia. En dan Bruno Mars met Granda. Was op nummer 9. 8 was voor Mr. Saxophone Beat van Alexandra Stan. Adele met Someone Like You stond op nummer 7 dat jaar. 6 was voor Give Me Everything. Pitbull featuring Neo en Afrojack. Goya met Kimbra. Oftewel Somebody That I Used To Know. Een hele grote hit dat jaar. En Adele stond op nummer 4 met Set Fire to the Rain. Dan op nummer 3 in dit jaar. Move Like Jagger van Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Adele nog een keertje. Op nummer 2 vinden we haar met Rolling in the Deep. En op nummer 1 Alexander Jordan en Happiness in 19. Nou, niet 19 moet ik zeggen. Ik moet eventjes weer aanleren. In 2011. En deze komt er ook uit. En datzelfde jaar. Ik heb het over Amy Winehouse en een van haar mooie. Dit is Back.

jeugdsterretjes, maar dit is toch wel eventjes wat anders, zou ik zeggen. Ik heb het over Christina Aguilera en Ain't No Other Man. En, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, ze is een hele goede jazzzangeres. Of ze het nog steeds doet, weet ik niet. Ze ziet er ook niet meer zo uit als naar wat kindjes en dat soort dingen te hebben gekregen. Is het toch iets wat minder geworden qua omvang. Of moet ik zeggen, meer geworden. Dus, gaat die allemaal niet over mensen hebben. Wees welkom dus. Dit is de Bouwval. We hebben het over 2011. Het komende twee uur. En daaruit draaien we dan ook een hele hoop leuke plaatjes uit dat jaar. Maar we draaien ook nog wel wat andere dingen. Als je het niet erg vindt. Ja. Dingen die we gewoon zo leuk vinden. Vind jij het ook leuk? Ik zou zeggen, doe eens even een mailtje of zo. Of laat het even weten. En dan draaien we dat ook gewoon vandaag. Wat maakt het ons allemaal uit? Straks gaan we nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 2011. Maar eerst even deze George Duke. The Thief in the Night.

Anita Meijer. Do I say more? Should I say more? We hoorden er bijna niks meer van. Maar toch, wat een stem had, heeft die dame. Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Wees welkom, dit is De Bouwval. En dit is Gino Vannelli en People Gotta Move.

Four Tops en Standing in the Shadows. En ja, we moeten het maar weer eens aangelopen. We gaan anders kijken. 2011. Wat gebeurde er allemaal in dat jaar? Ik heb het hier eens een beetje voor me staan. De bestlanden, oftewel Saba, Sint Eustatius en Bonaire, die wisselden de Antilliaanse gulden om voor de Amerikaanse dollar in 2011. En Estland treedt toe tot de eurozone en begint met het omwisselen van zijn eigen munteenheid. De Estische kroon voor de euro. Dan Hongarije neemt het voorzitterschap over van de Europese Unie. En dat doen ze overnemen van België, die tot die tijd die voorzitter Hamer bedroeg. Vast had. En dat zal blijven tot en met 1 juli 2011. Dus een halfjaartje blijven ze de voorzitter. Een recordaantal van 27.000 mensen neemt een nieuwjaarsduik, onder wie zo'n 200 militairen in Afghanistan, in een speciaal gemaakt zwembadje. Al daar, want daar zaten de militairen volgens mij in 2011. Een zware aanslag op een Koptische kerk in Alexandrië kost zo'n 23 kerkgangers het leven in het begin van 2011. En bij het Groningse Zuidwende wordt in 5 zoutkoepels de eerste ondergrondse gasopslag in gebruik genomen. Dan een grootschalige overstroming en die treft Nieuw-Zeeland en Australië in begin 2011. En bij een grote brand op het terrein van het chemiepak in de Nederlandse plaats Moerdijk komen zo'n 2350 liter giftig en bijtende stoffen vrij. Vooral boeren in de omgeving die zijn daar de dupen van geweest.

doet je ogen dicht. Je denkt bij jezelf, ik sta in een hele grote zaal met honderden mensen. Dat er niks kan schelen en je begint gewoon een beetje mee te dansen. Marky Mark en de Funky Boys en de Good Vibration. We hebben het met je over 2011, het jaar dat er weer van alles gebeurd is in Nederland en ver daarbuiten. En dat denk ik er eigenlijk ook wel een beetje van zo. Duffy uit datzelfde jaar.

Ik wil meer ervan. Ik heb het over Avril Lavigne, de skateboarddame uit, wat is het? Niet Amerika, maar wat ernaast ligt. Kon het net zeggen, maar nou ben ik het weer vergeten, maar oké. Uit het jaar 2011, en dat is toevallig ons basisjaar waar dat uitkwam. En ze schreeuwden het uit. En ik vond het altijd wel van dat soort lekkere plaatjes. Al werden het niet allemaal fantastische hits. De dame uit Canada, dat was het. Ik was het even kwijt.

zwarte haren en de zwoele gitaren. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb er een zwak voor. En ook een beetje een zwak voor Django Wagner, die dit dan ook weer zong. Trouwens, over zwakte gesproken, ik heb ook wel een beetje een zwak. Maar dat wees je misschien al voor Christina Aguilera. Ja. En samen met Maroon 5 deden ze het in 2011 met deze prachtplaats. Move Like Jagger.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. Met landelijke stiltemomenten, ceremonies op de voormalige terreurlocaties en protesten herdenken de Israëliërs de ongeveer 1200 doden van 7 oktober 2023. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. De herdenkingen vallen samen met felle kritiek en protesten tegen de Israëlische regering. Want de strijd erna kostte ruim 74.000 Palestijnen het leven. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: tweede uur met Birdie en People Help the People. Wel, in het eerste uur hebben we een beetje gekeken naar de commerciële lijst die in 2011 te horen was op de radio. En dan heb ik het over de hitparade top 100 en daar dan weer het top 10 lijstje van. Laten we nu eens gaan kijken naar de tegenpol, de non-commerciële lijst die op de publieke omroep te horen was. En daar weer hetzelfde van de top 100 van het jaar en dan de top 10 daaruit. Op nummer 10 stond daar No Mercy van Raccoon. 9 was voor Give Me Everything van Pitbull en Afrojack. Dan Neon Lights, The Animals en Mul. En Neo van Neon Lights. Ja, op nummer 8. 7 was Set Fire to Drain van Adele. En 6 Gata Kimbra met Somebody That I Used to Know. 5 ook weer Adele met Someone Like You. 4 was dat jaar voor Crystal Fighters en Pledge. Alexander Jordan met Happiness stond op nummer 3. En op nummer 2 was het nog een keer Adele en Rolling in the Deep. En het vorige uur hebben we hem al gedraaid. Hier op nummer 1 Maroon 5 samen met Christina Aguilera. En dan heb ik het over Move Like a Jagger. Nu een plaats die in 2011 fantastisch was. Hoge ogen scoorde en eigenlijk nog steeds een van de lijfliederen is van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet

Cassette featuring Kimbra en Somebody That I Used To Know. De eerste plaat dat we de kracht van internet hebben mogen meemaken. Want de platenmaatschappij die wou deze plaat nog niet uitbrengen in Nederland. Totdat Gerard Ekdom dit plaatje ergens via Spotify of zo binnenkreeg. En dacht van, hé, dat is leuk, dat ga ik draaien op de radio. En nou ja, tegen een beetje tegen de zin in van de platenmaatschappij moesten ze het in 2011 toch maar uit gaan brengen. Hè?

2021. En het is toch wel weer lekker om die heer Paul McCartney, of Sir moet ik zeggen, Sir Paul McCartney terug te horen. Zelfs in 2021 maakt hij nog hele leuke muziek. En weer terug naar ons basisjaar 2011. En dat doen we samen met Bluff en Hou Vol, Hou Vast.

So, this is romance now. Als je blijft luisteren, dan hebben we heel wat romantische momenten bij elkaar. Nou ja, oké. Een heel ander programma zo gezegd, maar oké. Links en So This Is Romance. 1981 was dat een hele grote hit. Dan 2011. In het nieuw aangetreden Amerikaanse congres hebben de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten die houden een meerderheid in de Senaat in 2011. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Tucson raakt de democratische afgevaardigde Gabrielle Crawfords zwaar gewond. En er komen 6 anderen om het leven. Dan in Rotterdam, de voetbalclub Feyenoord die neemt afscheid van de voetballegende Koen Moulijn. En bij een vliegtuigramp in Noord-Iran komen zo'n 77 van de 105 inzittenden om het leven bij die vliegtuigcrash. Zuid-Sudan gaat een referendum over onafhankelijkheid van het noorden van start. 99% van de bevolking stemt daarbij voor onafhankelijkheid. Dan in Brazilië, daar in de staat Rio de Janeiro, de beginnen reeds van overstromingen die uiteindelijk aan zo'n ruim, nou wat zal het zijn, 4300 mensen het leven kosten. Dan Femke Halsma, nog eventjes hier in Nederland. Die neemt in de maand januari afscheid nadat ze gestopt is van de fractie. Als fractievoorzitter neemt ze afscheid van de GroenLinks en van de Tweede Kamer. Dan in Tunesië, daar vlucht president Zia al-Albani Ben Ali het land uit naar zware onrusten en protesten tegen zijn beleid. De premier Mohamed Ghoddani en parlementsvoorzitter Fouda Mazara die nemen achtereenvolgens de macht al daar over. En dan naar een undercover operatie van het televisieprogramma Basta wordt het belspelletjes van de Vlaamse televisie gehaald in 2011. En de Chinese president Hu Alato die bezoekt de Verenigde Staten datzelfde jaar. En als laatste nog eventjes in 2011. Enkele tientallen mensen komen om het leven bij een bomaanslag op de luchthaven Moldova in Moskou, die later wordt opgeëist door de Tsjetsjeense rebellenleider Doka Mova, als ik het goed heb. Nou ja, moet eerlijk toegeven, die namen, die Russische namen, is mij nog niet allemaal helemaal duidelijk op het netvlies. Maar ik hoop dat ik het een beetje voor je uit heb gesproken, dat het verstaanbaar was. Nu, een plaatje van een van de gitaarhelden. Hij is jammer genoeg niet meer. Ik heb het over John Lee Hooker samen met Carlos Santana. En dit is The Healer.

0: en 11, daar heb ik het met je over de gehele uitzending van de bouwval van vandaag. En we zitten er bijna weer op, maar niet getreurd. We gaan nog heel eventjes verder met dat prachtige jaar 2011. Dit is Katy Perry die hoorde en Last Friday Night.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
0: En dit is die gigantische hit van Lady Gaga. En ze had het eigenlijk over zichzelf wel een beetje. Born This Way.

Lady Gaga en Lady Gaga en Born This Way. En laten we eerlijk wezen, dat is toch wel een hele goede manier om zo geboren te worden met zo'n strot. Hè? Jongens, wat kan die dame zingen. Het zit er weer zo'n beetje op voor de bouwval voor vandaag. 2011, die hadden we voor je in de etalage staan. Die halen we er nu eventjes uit. We kijken even wat we de volgende keer erin zetten. Ik weet het nog niet precies, maar dat kom je vanzelf achter, zou ik zeggen. Veel plezier nog met de rest van de crew en mijn hoor je weer heel gauw hier op de radio. Goed. Dit is Karen Young en uit 1978 een van de platen waar ze de wereld mee schokten. Tenminste, het stond een beetje overal nummer 1. En niet te vergeten, in de discotheken in 1978, dat waren nog hele grote clubs in die tijd. Daar was dit een van die nummers die urenlang kon duren. Dit is Hot Shot. Tot de volgende keer. Doei!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keizer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: Topvoorzetramen.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

slingers hangen hier in de middel van de Roadshow Studio. Want het is, en het lijkt wel, de zomer op de radio Bailamos. Van de Enrique Iglesias uit de gouden jaren der vergetelheid. Zo, en niet anders. Lekker een uurtje terug in de voltooid verleden tijd. Dit is de middel van de Roadshow.

Doe me een beetje terugdenken aan die oude dansschool van vroeger, weet je nog? In 1976. The Manhattan Transfer. Quantabé, de Pick Up and Mambo. In the middle of the road show. Zometeen. Een fijne voor achter de keuken. Gordijnen. Muziek uit de film van Quentin Tarantino. Reservoir Dogs. Maar het was wel George Baker. A Little Green Bag.

0: Een van de eerste plaatjes van George Baker. Toen werkte hij nog in een frisdrankfabriek, toch? In Haarlem of zo, daar is het gebeurd. Later ging die beroep George Baker Selection, Little Green Bay.
1: Van achter de keukengordijn.
0: De meest lieve brandkastkraker ooit. Met een thermische lans van 3500 graden Celsius. Wie was het? AGM.
2: Dit is de middelbare broek.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.

Sister Sledge. Sister Sledge. He's just a runaway. Met daarvoor een fijne van achter de keuken. Gewoon reden, lieve dames en heren. Vandaag was het AGM. Er was een Nederlandse kluiskraker die bekend werd onder het alias De Meesterkraker. Dat hij vanwege zijn goed voorbereide berovingen en zijn vaardigheid met de thermische lans kreeg. Er was een charmante verschijning die zijn verhaal mooi kon brengen en verwierf dan ook grote bekendheid als... Ja, als gereedschap gebruikte hij vaak een thermische lans. Een apparaat bestaat uit een buis gevuld met staven magnesium. Waar zuurstof doorheen werd geperst. En door ontsteking ontstaat een vlam van 3500 graden die door beton en dikste metaal brandt. Begin jaren 70 beleefde hij zijn grootste kraak ooit. Die elke Nederlandse krant haalde. Uit de kluis van de Nederlandse Middenstandsbank in Helmond stal hij maar liefst

Vrienden, lieve vrienden. Jawel hoor, ook in Duitsland. Met de luisteraars van Arnhem, Radio Nazi International. Middel van Roadshow, wereldwijd. Nou, waar kom je ons niet tegen, zullen we zeggen dan. Hè? Of die Wim? Jou ook? Met die zeebenen. Wim de G. En toch heb ik een periode gemist. We hebben het wel altijd op die, over die zeezender zondag. Die begin jaren 70. Zo'n beetje, ja, vanaf de jaren de Nederlandse zeezenders op de Noordzee lagen. Heb ik nog het Nederlands, want de Engelsen die lagen er lang natuurlijk. Maar ik had die tijd graag bewust willen meemaken. In die zin van, huppakee, mee die boot. Wim de G. Nou, Wim de Goot. Ja, inderdaad. Hij kon me er alles vertellen.

Never Ending Story. Die duurde maar 4 jaar en daarna ging George helemaal solo. George Michael, Andy Wordsley als Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Via de lange palen. Hele, hele hoge lange palen. En ook via digitale kanalen. Is dit de Middle of the Road Show?

plaat met zo'n zomers karakter die ik in die tijd toen ik aan de Costa del Sol zat met mijn amigo. Ja, dat was een tijdje, eerlijk waar. Dat was regelmatig mocht draaien. Je hoorde muziek van Mac en Katie Kassoon. I'm Just Dreaming. In the Middle of the Road Show. Tuurlijk, waar anders? Zijn het de plaatjes met de gaatjes. En

uit Enschede. De Buffoons, legendarisch. 1973 leek het gisteren. Time flies, al lieve mensen. Ja. Kennen we de Fortunes nog?

0: verliefd, verloofd, getrouwd. En zo ring.
1: Is voor eeuwig.
0: Doe je het niet meer af.
1: Dit doe je echt niet meer af.
0: Uit de tijd dat de zee nog was. Heerlijk. Lieve mensen, vrienden, vriendinnen, waarom komt deze aardkloot? Morgen opnieuw een aflevering van de Middel of the Road Show. Maak er nog een leuke voortzetting van. Hey, de groetjes!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: This is strength. This is Strongbow. And when you draw a Strongbow, you can really taste the strength. The strength. All the strength of the great draft cider that Strongbow delivers to you now. Strong as your thirst. Is Bulmer's Strongbow.
2: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Wim de Groot neemt je mee naar de tijd van op zee.

0: The Electric Light Orchestra, I can't get it out of my head, openen deze 128e Rockwave. En weliswaar de woensdag editie, vrienden, fijn dat je er bent.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: The Doors natuurlijk met Light My Fire. Mocht je net aan tafel zijn gegaan, dan wens ik je een eet smakelijk. En als je het al op hebt, het mogen je goed bekomen.
1: Zet je radio klem op 1395 AM.

Trent Darby uit zijn hoogtijdagen en Sign Your Name Across My Heart. Nou, dat is toch wel fit, boy, vrienden. Maar we zijn toe aan de Nederlandstalige, een beetje aan de late kant, 19 minuten over. Maar dat geeft niet, hoor. Deze is trouwens van Ramses Shaffy.

Leek me wel een toepasselijk liedje in deze tijd. We zullen doorgaan. Ik kan me nog herinneren dat Dik voor Mekaar op Radio Noordzee destijds een parodie op dit nummer had gemaakt. En die zong altijd: we zullen doorgaan tot we bij het gaatje zijn. Want ja, toen had je nog die 45 toeren singeltjes en die hadden in het midden een gaatje natuurlijk. Dat waren nog eens tijden, vrienden. De Nederlandstalige, zoals gezegd. En men vraagt mij wel eens: jij maakt altijd programma terwijl iedereen aan het eten is. Wat eet je dan zelf? Eet je ervoor? Eet je daarna? Eet je tijdens? Nou, tijdens, dat heb ik afgeleerd aan boord van de Magdalena. Dat werd zo'n puinhoop. Dat doen we maar niet meer. Daarna, dat duurt me eigenlijk een beetje te lang. Dus ik eet van tevoren. En wat heb ik dan gegeten vandaag? Jawel, eigen gemaakte courgettesoep uit onze volkstuin. Ja, mag ik je best even vertellen, toch? En het was hartstikke lekker, hoor. Dus nog een tipje voor je, voor de volgende keer. Dit is Alison Moyet en All Cried Out.

5 voor half 7. En dit was toch wel haar allergrootste, Alison de Mooie en All Cried Out. Ik vond hem in ieder geval een fantastische zangeres en met een heel mooi nummer natuurlijk. Wat er nu voor je klaar ligt, dat herken je vast wel. Dit is Phil Collins en Another Day in Paradise. En zo is het maar net.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.
1: From a point at sea to the circles of your mind, Europe's voice of loving awareness is Radio Caroline.

The Loving Awareness Band met The Voice of Love. Keep on the land. En daarvoor Paul Young, Come Back and Stay. 9 minuten over 6:30, vrienden. De tijd vliegt, voor je het weet is het alweer 7:00.

More Than A Feeling. The Loving Awareness Band met The Voice Of Love. Maar dit keer zong Boston daarover. Vrienden, we zijn alweer toe aan de Nederlandstalige. En ik heb dit keer een hele bijzondere voor je uitgezocht.

Oh, dat had je niet gedacht, hè? In Rockwave, drukwerk. Met het wonderschone papa. Maar goed, die zanger die was natuurlijk wel fantastisch met het rode hoedje op. Dat moet je toch nageven. In de 70e jaren, dat is het natuurlijk wel weer dan, hè? Goed, wat dacht je van REO Speedwagon? En Just Keep On Loving You.

The Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart. Nou, zeg nou zelf, wanneer heb je die voor het laatst gehoord? Nou, heel, heel lang geleden denk ik wel. Maar op Series, immer nog steeds actueel. Dus zet die 1395 gewoon klem.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een hele lange, maar ook een hele mooie uit 1974 van Santana. En ja, een beetje de letterlijke vertaling van dit nummer is eigenlijk Samba voor jou. En dit is een hele andere. Dit is Boney M. En uit 1979 is dit El Luther.
1: This is the story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Benny Stroll, Mink de Vil uit 1977. En ik ga nu gelijk door met 71.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Dit is Bill Withers.

is My Life. Oftewel Shirley Bassey uit 1979. En nu een van onze helden die ons helaas is ontvallen. Ik heb het over Rob de Nijs. Dit is Dag, zuster Ursula uit 73.

just to give it all to. The Beautiful Noise van Neil Diamond uit 1977. En daar blijven we nog een stukje mee, zo gezegd. 1977, daar komt ook deze prachtige van de Bee Gees uit. Ik heb het over How Deep Is Your Love. Wees welkom, dit zijn de 70ers om...

In Your Brain 1974, JJ Kane en zijn nummer dus Cocaine is nog een aantal keren door andere mensen uitgebracht, maar dit is zo'n beetje het origineel uit de 70er jaren. En dit is Patricia Pai. Living.

Heart of Glass, oftewel Blondie, nummer werd uitgebracht op hun derde studioalbum Pearl Lines uit 1978. En de plaats stond op nummer 1, onder andere in thuisland, Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Hier in Nederland was het zo'n beetje de achtste plaats, zo'n beetje, en de derde plaats in de Europarade dat het bereikte. En nu iets heel anders. Gerard Kool.

Horses, oftewel de Osmonds uit 1972. Een beetje aan het eind van dat jaar 1972. En laten we van 1972 gewoon een stapje verder maken met Elton John naar 1973. Dit is Daniel, een van zijn prachtige rustige platen.

Sunshine, Boogie en nog veel meer. Dan heb ik het over de Jacksons. Blame It on the Boogie uit 1979. En dan zeg ik ook gelijk dat het er weer op zit voor vandaag qua de 70ers om 7. Dat betekent dat we volgende week gewoon weer terug zijn met weer een nieuw uurtje met alleen nog maar deze lekkere jaren 70 muziek. En dat kan, zoals je weet, swingend van zeer Nederlandstalig tot echt hardrockachtige nummers. Ik wens je veel plezier nog. Dit zijn de heren van Status Quo uit 1979. Gaan we lekker een beetje, ja, het mag ik niet zeggen, maar toch wel een beetje die richting uit. Dit is Whatever You Want. Hey, de groeten en tot volgende week. Doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
14: Had je bedoeld?
15: There's a special day for

0: dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hoezo, Herman? Nou, het is vandaag 7 oktober en dat is mijn geboortedag, dus dat betekent dat ik jarig ben. Nou, goed. En al die mensen die mij nu al gefeliciteerd hebben, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt. Maar aan het einde van het programma ga ik nog hele andere mensen bedanken. Goed, het is weer tijd voor avonddienst hier op Seabreeze. En natuurlijk ga ik het doen tot 10 uur met natuurlijk weer de gezellige muziek. En natuurlijk een verjaardagspartijtje. Nou ja, goed. Hoe je dat ook wil interpreteren. En natuurlijk weer de onderwerpen zoals de toekomst van toen. Die gaat straks naar The New Generation en Sailing. Dat is een cover van nog niet zo lang geleden. Maar het was natuurlijk van Rod Stewart. En dat hoor je straks in de tweede uur. Wij hebben natuurlijk ook nog The British Invasion of de Britse invasie. Dat is dus een plaat uit de jaren 60. En dat, dat heeft te maken met dat wij toen de tijd overspoeld werden met mooie hits uit Engeland. En natuurlijk ook nog in de tweede uur heb ik een uitgebreid weerbericht. De TV-tune. En wat hebben we dan nog meer? Natuurlijk de toekomst van toen, maar dan het origineel van Rod Stewart. Genoeg gepraat, dacht ik zo. Nu, onderweg, Level 42 en Hot Water. En daarna een plaat uit de jaren 60 met de Avery Brothers en The Bird Dog.
1: Seabreeze AM.

0: Ja, vind je vreemd eigenlijk, hè? De Everybody's en de Bird Dog. Nou, een dog is een hond en een bird is een vogel, dus ik snap de combinatie even niet. En daarvoor Level 42 en Hot Water. En dan nu zijn we toe aan die toekomst van toen. Ja, normaal draaien we hier geen platen uit het tegenwoordige tijd. Maar we gaan een jaartje terug naar 2025 met de New Generation. En die hebben een mooie cover gemaakt in de tijd van Rod Stewart en Sailing. En daarna Casey and the Sunshine Band en Get Down Tonight. En daarna nog Juno Louie. Maar dat straks.
1: De toekomst van toen.

0: Nou, Get Down Tonight, dat ga ik nog even niet doen hoor. Misschien wel na mijn verjaardag vanavond, maar Casey and the Sunshine Band. En Get Down Tonight. En daarvoor hoorde je de New Generation Sailing uit 2025. En dat was de toekomst van toen en straks het origineel. In het tweede uur, nu onderweg, John and Louis. Hij heeft ook iets met parties te maken. Hij vindt zichzelf altijd in de keuken tijdens de feestjes, oftewel you always find me at kitchen at parties. Dat is een nadeel als je jarig bent, dan sta je merendeels voor de visite in de keuken als dat je zelf in de huiskamer zit en het wordt voor je gedaan. Goed, en dan gaan we naar de jaren 90 met Crowded House en The Weather With You. Ja, het is precies de laatste dag zo'n beetje dat het mooi weer is geweest, hè? Ja, dus ik heb mazzel. En daarna Albert Hammond en die neemt de trein.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: uitgebracht in 1974. Ik hoop dat hij op tijd is geweest toen de tijd. Albert Hammond en I'm a Train. Hij is zelf een trein. Nou, moeilijk om maar zelf een trein te zijn hoor. Goed, dan nu zijn we toe aan die British Invasion. En deze keer gaan we naar Fleetwood Mac. Het is een Brits SCQ-Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes die gekenmerkt worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in de periodes heeft gehad. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green werd er met name blues gespeeld en heette de oorspronkelijke Britse band namelijk Peter Green's Fleetwood Mac. En daarna is het gewoon Fleetwood Mac geworden. Nu, ik laat je horen, Fleetwood Mac en Oh Well. En daarna, daarachter uit de jaren 90, een hele andere genre. Dr. Album en It's My Life.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: Ja, vroeger was je aan het bandjes aan het opnemen. En als er dan een onweersbui boven je hing, dan hoor je er wel eens van dat kraken. En in deze plaat heb ik die ooit opgenomen op een bandje. En ik weet nog precies waar die kraak zat. Van de bliksem natuurlijk. Nou goed, oké. En daarvoor hoorde je Dr. Album en It's My Life uit de jaren 90. Dan nu onderweg Bob Marley. We gaan even een beetje reggae draaien met One Love. En daarna gaan we naar Frizzle Sizzle. En die zeggen eenmaal jong. Maar ja, ik ben niet zo jong meer als dat zij waren. Uit 1986 trouwens afkomstig.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

doet je ergens aan denken, denk ik. Aan een ander liedje. Een Nederlandstalig liedje. Ja, dan heb ik het over Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ja, dat is ook wel eigenlijk zo. We zijn weer met de herfst begonnen. Is het te zien buiten? Ja, de blaadjes die vallen al. Maar ja, die blaadjes die vielen al eerder door de droogte. Oh, kijk eens. Er komt nog iets aan. Even kijken hoor. Ah, ik laat je achter met Forest. En Rock the Boat. Want ik pak even een bootje. Ik moet even naar het toilet toe. Heb je daar een bootje voor? Fictief, fictief. En ik ben graag zo dadelijk weer terug naar het nieuws van 9 uur. Laat je erachter dus met Forrest en Rock the Boat.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij, het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
14: Je bedoelt...

je dan jarig bent en je wordt 61 jaar, ik geef het toe, dan kijk je terug naar je jeugd. Katapult was het. En Schoolgirl uit 1978. Welkom weer bij het tweede gedeelte van Avonddienst hier op Seabreeze. En natuurlijk ga ik zo dadelijk straks weer behandelen. Zo dadelijk, straks. Straks dus. De toekomst van toen. En die gaat deze keer naar Rod Stewart in Sailing. En wat hebben we nog meer? Het uitgebreide weerbericht heb ik straks voor je. Wij hebben ook nog een tv-tune. En leuke muziek weer voor vanavond tussen 9 en 10. Mijn laatste uurtje. En terwijl ik mijn verjaardag vier. Dat is leuk, hè? Dat is een leuke combinatie. Level 42 en Running in the Family. En daarna Buddy Holly en That'll Be the Day.

0: Buddy Honey. En vroeger werd ik op school, ik droeg altijd vroeger een bril. En dat was een beetje een Buddy Holly bril. Dus ik werd uitgescholden als, hey Buddy Holly, hallo, hoe is het met je? Okay. En daarvoor hoorde je Level Top 42 en Running in the Family. Nu zijn we toe aan die toekomst van toen. Je hoorde er straks de New Generation en Sailing, inderdaad, New Generation, naar 2025. Maar het was natuurlijk van Rod Stewart. Oftewel Sir Roderick David Rod Stewart. Is een Britse rockzanger, zoals je wel weet. Bekend om zijn kenmerkende rauwe stem. Hij wordt de Song and Dance Man genoemd vanwege zijn podiumpersoonlijkheid. Er zijn ruim 250 miljoen platen van hem verkocht. Dat is best veel. En Rod Stewart is onderscheiden eind 2006 in de New Year's Honors. Kreeg uitgereikt vanwege zijn artistieke verdiensten. Hij is ook opgenomen in de Rock'n'Roll of Fame. Lijkt me wel logisch eerlijk gezegd als solist. En in 2012 als lid van zijn voormalige band Faces. Op jonge leeftijd wilde Stewart voetballer worden en speelde hij enige tijd bij Brentford FC. Hij werkte onder meer als grafdelver, afrasteringsbouwer en bezorger. Nou ja, begin jaren 60 begon zijn carrière in de muziek toen hij zich als straatmuzikant aansloot bij folkzanger Wiz Jones. Dit gezelschap reisde door Europa tot ze in Spanje gearresteerd werden wegens landloperij.
1: Toekomst van toen.

0: Ja, ik dacht toen de tijd toen die plaat uitgebracht werd, dacht ik dat Frank van Boeien was, maar dat is een heel ander genre. Maar het wel leuk. Verjaardagsfeest 1981. Ik hoop niet dat mijn verjaardag vanavond zo in de war geschopt wordt. Maar goed, oké. En dan nu kijken wij naar boven. En wat zien wij? Het weer. Ja, wat wordt het morgen? Nou, het is wisselvallig weer met verspreid over het land buien. En tijdens droge periode schijnt af en toe ook de zon. Joepie. Het wordt 14 of 15 graden en er staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Dan vrijdag. De stroming is meer naar het westen gedraaid. Het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door. En het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Een stuk minder als vandaag. En dan de vooruitzichten. Het is wisselvallig weer met wolkenvelden, buien en tussendoor ook zon. De middagtemperaturen liggen rond de 15 graden. In de nacht en vroege ochtend ligt de temperatuur in het binnenland tussen de 10 en 7 graden. Moet het eigenlijk andersom zeggen, tussen de 7 en 10 graden. En aan de kust is het enkele graden zachter. En daar moet u het weer mee doen. Nou, we gaan verder met Diana King en Shy Guy en daarna de Dolly Dots. En die binden rolletjes onder hun voeten, ja.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM. I don't want no-

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Ja, ik weet nog. Ik ging met z'n allen van school naar zo'n rollerskatebaan. Nou, ik heb het één keer geprobeerd. Ik ben er ook mee gestopt ook. Ik kan ook niet schaatsen. Dus, en je woont toch in Friesland? Ja, maar dan hoef je niet te kunnen schaatsen. Goed, oké. Dan nu even de ogen dicht. Want we gaan naar een tv-tune in deze serie. Volgens mij loopt die nog. Het komt uit Duitsland. En dan hebben we het over Tatort. Dat is Duits voor plaatsdelict. Is de langstlopende Grimmie-serie op de Duitse televisie. De eerste aflevering werd uitgezonden op 29 november 1970. Op 15 mei van het jaar 2016 werd de 1000ste onofficiële aflevering uitgezonden. En op 13 november van het jaar 2016 de officiële. Snap je het nog? Deze heeft dezelfde titel als de eerste. Taxi nach Leipzig. In al die afleveringen waren meer dan 80 teams actief. Ja, dat is nogal wat. Tatort wordt gemaakt in opdracht van verschillende Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse regionale omroepen. Elke omroep maakt één of meer series die losstaan van de andere series, met elk eigen hoofdpersoon. Er zijn commissarissen in verschillende Duitse steden en regio's, net als in Oostenrijk en Zwitserland. En dan nu dus die tune van Tatort. En daarna gaan we naar Lisa Stanfield met dat rare dingetje voor haar ogen. Hè? Ja, All Around the World. En ze had geloof ik, oh nee, dat was iemand anders, van die mooie schaduw op. Oh, schaduw. Volgens mij had ze dat ook op, geloof ik. Maar dan niet de kleur die ik had verwacht.

0: Lekker gebakken hier hoor. Ik heb voor deze keer maar een keer een koffiejuf gevraagd mij de koffie te geven en gebak, want ik ben bezig met het programma. Hè, dus wat dat betreft, dat is een beetje moeilijk, een combinatie tussen je verjaardag vieren en programma maken. Goed, en over verjaardag gesproken, een hele hoop mensen weten trouwens ook nog steeds niet, soms, ja sommigen wel, hoe laat ze geboren zijn. Nou, ik weet het nog wel, ik was een ochtendkind en was om 7:10 geboren. Exact. Ja, dat was ik. Ja, goed. Oké, dan nu, de onderweg. Uit de jaren 60, de Birds en Turn, Turn, Turn. En daarna Sting en natuurlijk de Police. Ja, dat was de Police en Sting. Hè? En de Message in the Bottle. Hoe krijg je hem erin?
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: Powerplay. And make it alone. Ja, sommige dingen moet je alleen doen, hè. Ja. Kun je ook met z'n tweeën doen, maar dat is een beetje lastig. Zeker als je naar het toilet gaat. Goed, okay. Ik ga afscheid van je nemen. Ik bedank alle collega's en iedereen die mij gefeliciteerd heeft. En dat mag nog steeds, hoor, natuurlijk. Moet je naar mijn Facebookpagina. En hierna het leuke programma That Was Yesterday met Jeannette Apma. Veel plezier, zou ik zeggen. En ik laat je achter met
1: je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ereberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie, in 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij, het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ah!
6: Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Vanaf onze antennes op het dak van het aquarium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze nostalgie af voor jou.

Long Train Running uit 1974. Je hoorde de Doobie Brothers. Het is woensdagavond 10 uur, tijd voor That Was Yesterday op Radio Seabreeze. Straks gaan we terug naar een jaar waarin we massaal keken naar Medisch Centrum West en Zeg eens A. Maar nu eerst muziek van een gelegenheidsformatie die we kennen als Wax. Bestaande uit Graham Coltman van Tennessee en Andrew Gold. Dit is Building a Bridge to Your Heart. Goedenavond.

samen en Garfunkel met de Boxer uit 1969. Faith Hill had in ons land twee bescheiden hitjes met This Kiss en There You'll Be. Dit is uit 1999, Love Ain't Like That.

Oh, wat heerlijk. Fungus met een boer ging naar de wei in 1975. En nu de terugblik op een oude top 40. En deze week is dat 14 april 1989. Je hoort de top 2.

Op nummer 2 hoorde je Like a Prayer van Madonna. En op nummer 1 René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken samen met Het Goede Doel. En waar is de nummer 3 gebleven? Nou, die ga ik nu helemaal laten horen. De Bengals met Eternal Flame.

De allereerste single van Roxette. En voor mij was het ook meteen hun beste. Je hoorde The Look. En daarvoor The Judge met Why Not Me. En na dit geweld is het tijd om een beetje af te koelen. En dat kan heel goed met deze Chicago Classic. Wishing You Were Here.

Delta Lady van Joe Cocker uit 1969. Regelmatig wil ik je voorstellen aan een artiest die je wellicht nog niet kent. Deze week is dat Erik Nijmeijer. Jarenlang was hij gitarist en drijvende kracht achter de Sallandse band The Buckers uit Heino. In 2024 bracht hij zijn eerste soloalbum uit en daarop het geweldige All I

Mighty Quinn van Manfred Mann. Het loopt alweer tegen 11 hier op Radio Seabreeze. Maar ik heb nog een paar heerlijke nummers voor je klaarstaan. Zoals deze van Peter Schilling. Major Tom uit 1979.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt, in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie, in 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: De schoolfoto's komen er weer aan.
7: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Ah!
9: Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
12: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muziek als een reis door gevoel en sfeer. Een plek waar alles even mag vertragen, waar klanken langzaam hun verhaal vertellen. Stap rustig binnen en laat het los. Welkom bij Dream Sessions.

Soms raakt muziek precies wat je niet kunt benoemen. Een gevoel dat stil opkomt en blijft hangen. Een melodie die iets opent van binnen. Luister.

Elke klank draagt een eigen emotie met zich mee. Licht of juist wat dieper van toon. Samen vormen ze een vloeiend geheel. Blijf even in dit moment.

De muziek beweegt rustig door de ruimte, alsof alles vanzelf op zijn plek valt, zonder dat er iets gestuurd hoeft te worden. En in die beweging ontstaan kleine momenten die je even stil laten staan, zonder dat het geforceerd voelt. Het is precies dat wat het bijzonder maakt.

Soms is het een klein detail in een nummer dat alles verandert, zoals een stem of een akkoord dat precies goed binnenkomt. Dat soort momenten blijven hangen zonder dat je ze hoeft vast te pakken of uit te leggen.

0: de muziek de ruimte krijgt om te ademen, ontstaat er een gevoel dat rustig met je meebeweegt. Zonder enige haast. Alles valt langzaam op zijn plek, terwijl de klanken hun eigen weg vinden.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Je hoeft alleen maar mee te gaan in wat er gebeurt. Laat het maar gewoon gebeuren.

Alles komt samen in een zachte stroom van muziek die niet duwt, maar je meeneemt op een rustige manier. En terwijl het zich ontvouwt, merk je dat je vanzelf in dat ritme meegaat, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Dat is precies hoe

Soms lijkt muziek precies te weten waar je bent zonder dat je daar iets voor hoeft uit te leggen of te begrijpen. Het sluit aan op wat je voelt en laat het rustig verder ontstaan zonder druk of haast. En terwijl de klanken verder bewegen, ontstaat er vanzelf iets wat klopt.

En zo loopt deze reis door muziek en gevoel langzaam ten einde, terwijl alles nog even zacht door blijft klinken in de achtergrond van je gedachten. Wat je hebt gehoord hoeft nergens heen. Het mag gewoon blijven zoals het is, zonder haast om los te laten. Dankjewel dat je erbij was en dit moment hebt laten bestaan zoals het kwam. We laten de muziek nu verder gaan en tot een volgende Dream Sessions.

0: Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ah!
5: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: De schoolfoto's komen er weer aan.
6: Ben jij al voorbereid?
5: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.